Hey, Christine, you my friend.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Favoriet op Crossroads Country Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.
1: Five new methadone clinics all across the state.
2: And as that debate swirls around
3: now, not
2: the
3: only an investment in prevention, panelists acknowledge that desperate need for treatment as well. Now, the next few months, the Jefferson County Health Department is looking to raise

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan een prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
11: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
12: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur. The best.

Mark Blomstil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee, als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.

0: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio. I can still see

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Hallo, ik ben Joop.
3: Hoi, ik ben Danielle.
4: En ik ben Marijke.
5: En samen zijn wij Change of Key.
3: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek zit u hier bij Crossroads Country Radio.
2: Op de juiste plaats.
6: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
7: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand. Son.

0: Hi, this is Jessica Ridley, and you're listening to Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, zeeslagen, slavernij, verdrukkingen en strijd om het nieuwe land, Amerika. Er zijn ook mooie dingen uit voortgekomen. Europa bracht er ook muziek en cultuur naartoe. Vandaag deel 3 van de American Celtic Connection. Met opnieuw veel aandacht voor de gangmakers, de Chieftains. Barbara Allen, Dolly Parton met een andere Ierse supergroep, Alton. We vonden nog een album van David Wilkie in de Cowboy Celtic. Straks een medley, Buccaneer Buckaroo McCarty's Waltz. Maar eerst een feestje met de Chieftains en hun American friends down the old plank road van de Nashville Sessions.

Sonny, Emmylou Harris, Dolores Schien en Mary Black. Het favoriete nummer van onze in juli overleden radio-collega en vriend Leendert van de Hoeve. Straks de Chieftains met Vince Gill, Dark as a Dungeon. Eerst Van Morrison met de Chieftains, zijn album Star of the County Down.

Cliff Safdounin, een zoete parel met het geruis van de zee van Mary Duff. Cindy komt straks met de Chieftains en Ricky Skeks. Geniet nu van de Everly Brothers met het een Celtic sfeer omlijste Rose Connolly.

Gray Farrell Line, weer zo'n parel met emotie van trio Emmylou, Dolores Keen en Mary Black. Straks een feestje met Blue Eyed Susie en de Ranking Family. Ga er nu in alle rust voor zitten, Molly Ben Baum van de Chieftains met Alison Krauss. Stil genieten.

Celtic Reggae. We hoorden het van Van Morrison met de Chieftains. Van Van's album Irish Heartbeat uit 1988. Laatste set van het eerste uur is voor David Wilkie en Cowboy Celtic. Bucking Bronco, Cowboy Kellett, High Noon. Maar eerst een andere Ierse held. Luke Bloom, You Couldn't Have Come at a Better Time.

Cowboy's Lament, een droom was van David Wilkie, waarvan ik het aanhangsel de Keltische titel maar niet zal noemen. Welkom terug bij Greener's Country met Jannie en Hans van Dam. Straks de Chieftains en Lyle Lovett van de Nashville Sessions. Mary Blick, No Frontiers. Dat was het.

Don't let our love die. Weer zo'n parel van de Everly Brothers. Komt van het dubbelalbum Bring It All Back Home. Straks Van Morrison en de Chieftains. I'll Tell My Ma. Eerst de Chieftains en Martine McBride. Met voor mij de allermooiste uitvoering van I'll Be All Smiles Tonight.

Ken is het, The Chieftains en Jeffite. Straks van Morrison op zijn mooist in Mary's Wedding. Met de Chieftains weer. Hier is Mauro O'Connell. Ze woont in Amerika, heeft Ierse roots, Western Highway.

Dolores Keen over de problemen waarvoor de eerste immigranten kwamen te staan. Nu genieten van het Chieftains met Gillian Wells en David Rawlings. Trieste verhaal in de mooiste songs verpakt, Katie Dear.

Ballad of Nate Campion met David Wilkie en Celtic Cowboy. We gaan naar de finale van de Nashville Sessions, waarbij allen hun solo mogen doen. Give the fiddler a dram. Let op, het duurt 10 minuten voordat men de fooi kan delen. Ook zo genoten van dit thema? Laat het weten. Jannie@countrygazette.nl. Dit was Greenheart Country voor deze week. Fijn dat je was. Volgende week een tussenstop met recent werk.

0: de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, het enige countryprogramma in Nederland en België wat de volledige zendtijd besteedt uit countrymuziek uit deze landen. En we openen met Jaren Beeks en Brighter Days. Door met Ines Schonkeren en Ik Dans Voor Jou.

De Marshall en What Makes the World Go Round. Daarvoor Walter Baron en de Turbo Zingt. En vandaag is van ons Say It Loud. Natuurlijk van Erik van Kruiselbergen. Gaan we naar een nieuwe opname. Cecile Gardens heeft eindelijk een nieuwe single. Hier is Cowgirls.

In de Hanson en de Rose. Daarvoor Here is a Boy van Hans van der Velde en Kirsten Alting met What God is Doing. Ik denk dus naar John en Nienke. Because I love you too.

Peace Inside van Sandra van Rijs. Daarvoor Kevin Kestan en De Mooiste Nacht van Ons Leven brengt ons naar het einde van het eerste uur van The Country Kicking. Dadelijk gaan we nog een heel uur country muziek uit Nederland en België draaien. Maar we gaan er dit uur uit met Jeanette Camies en Like a Bird. Heel graag. Tot zo.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio. Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Welkom terug bij Country Kicking. Het tweede uur openen met Han van Eyck en In the Pouring Rain. Ook dit uur gewoon lekker veel nieuwe en wat oudere muziek. Hier is Nelis en Geen Tijd Meer.

Einde even kwijt van Hilde Vos. Daarvoor Betsy Saikema. These Are The Days en Lonneke met You. Gaan we naar Drenthe. Klasina, deze boterbloem. Ga

afspraak om elkaar te herkennen in het restaurant. Edward wachtte een uur, hij at tenslotte alleen. Hij liet het zich toch goed smaken, reken af.

havendok ligt Eduard zo dood. Op de spiegel van het watervlak drijft een anjer

Coffin met Hurricane, de voor Johan Faber en Silverado. En droevig is deze wereld in de 2026 versie van Guido Belcanto. Life's a Beach, natuurlijk gezongen door Robert Worsten.

Vintage and Old School van Bart Herman. Daarvoor Mike Blomsteel en Barely Made It Home. En Laura Kitsch met Tiny Garden. Dit is Elizabeth Gray, Echoes of Paris.

Colleen Walters. Nee, dat klopt. Het is een Amerikaanse. Maar ze zingt het samen met Sandra de Moor. Oftewel Mrs. McBride. Strong Enough to Bend. Brengt ons aan het einde van het programma. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik verwijs jullie heel graag naar de website k-rp.nl voor alle informatie. En wij gaan eruit met Frankie Goldwings en The Pen of Tomorrow. Heel graag tot de volgende keer. Dag allemaal.

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Ja, welkom. Een nieuwe aflevering van Country Grants. Weer 2 uur lang country muziek. Met Harry Etema ondergetekende dus. En. In 1946 scoorde Arnold zijn grote succes met That's How Much I Love You. En in 1948 had hij 5 succesvolle nummers tegelijk in de hitlijsten. Dat had hij 9 nummers in de top 10. Vanaf daarvan waren nummer 1. 5 daarvan waren nummer 1 en stonden daar 40 van de 52 weken van het jaar. Met Parkers Management bleef Arnold domineren met 13 van de 20 best scorende countrymuzieknummers van 1947 tot 1948. We gaan naar All Alone in This World Without You.

Muziek is altijd al een onderdeel van Chris Andersens leven geweest. Alleen besefte hij dat pas toen hij 18 jaar oud was. Toen zijn oom Jeff Andersen, een professionele klarinetist, Chris had horen zingen, herkende hij zijn natuurlijke talent en nodigde hem uit om de leadzang te worden van zijn voormalige band, de Blue Notes. We gaan naar Chris met Die With A Smile On My Face.

We gaan naar een special van deze week. En dat doen we met Waylon Arnold Jennings. En die leefde van 15 juni 1937 tot en met 13 februari 2002. En Waylon was een Amerikaanse countryzanger, songwriter, muzikant en acteur. Hij wordt beschouwd als een van de pioniers van de outlaw-beweging in de countrymuziek. We gaan beginnen met Another Blue Day.

Jennings is begonnen op 8-jarige leeftijd met gitaarspelen en trad op 14-jarige leeftijd op bij KVOW Radio. Waarna hij zijn eerste band oprichtte, de Texas Longhorns. En Jennings verliet de middelbare school op 16-jarige leeftijd, vastbesloten om muzikant te worden. En werkte als artiest en DJ in College, Arizona en Phoenix. We gaan naar Anita, You're Dreaming.

In de jaren 70 dreef Jennings de Outlaw Country. Samen met Willie Nelson, Tom Paul Glaser en Jesse Coulter nam hij het eerste platinum album van de countrymuziek op, Wanted the Outlaws. Die werd gevolgd

Ja, Whalen verscheen in films en televisieseries, waaronder Sesamstraat. En een tijdje als balladeshanger in The Dukes of Hazzard, waar hij een themanummer componeerde en zong. En de voice-over van de show verzorgde. En Jennings worstelde ook met een cocaïneverslaving, die hij in 1984 overwon. We gaan naar Rainy Day Woman.

Later sloten Whalen zich aan bij de country supergroep The Highwaymen met Willie Nelson, Kris Kristoffersen en Johnny Cash, die tussen 1985 en 1995 3 albums uitbrachten. In die periode bracht Jennings het succesvolle album Wilde Wolf Survive uit. En Willie werd genoemd als een van de vernieuwers van de progressieve country. We gaan naar Lucille, You Won't Do Your Daddy's Will.

Jennings was 4 keer getrouwd en had 6 kinderen. Hij trouwde in 56 op 18-jarige leeftijd Maxine Carol Lawrence, met wie hij 4 kinderen kreeg. En Jennings trouwde op 10 december 1962 met Lynn Jones. En ze adopteerden een dochter, maar scheidden in 67. Hij trouwde in hetzelfde jaar met Barbara Elizabeth Rood. En Jennings trouwde op 26 oktober 1969 in Phoenix, Arizona, met countryzangeres Jessie Coulter. En Coulter had al een dochter, Jennifer. En het stel kreeg in 1979 een zoon, Waylon Albright, bekend als Shooter Jennings. We gaan naar What You'll Do When I'm Gone.

Op 13 februari 2002 overleed Jennings in zijn slaap aan complicaties van diabetes in zijn huis in Chandler, Arizona, op 64-jarige leeftijd. Hij werd begraven op City of Mesa Cemetery in het nabijgelegen Mesa. Tijdens zijn herdenkingsdienst op 15 februari zong Jesse Coulter Storms Never Last. We gaan de laatste draaien alweer van de special Where Corn Don't Grow.

We gaan naar een blokje non-stop. We doen met Belinda Davids. En die heeft een country album uitgebracht. My Kind of Country. 16 Country Greats in 2020. En het nummer die ik als tweede ga draaien is Crying My Heart Out Over You. Dat is geschreven door Lester Flatt en Earl Scruggs. Carl Butler en Earl Sherry werd oorspronkelijk opgenomen door Flatt en Scruggs. Door in 1960 de 21ste plaats bereikt in de nationale country hitlijsten. Ja, dat is mij even niet helemaal duidelijk. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Maar we gaan naar twee nummers draaien van Belinda Davids. We gaan naar Broken Souvenirs als eerste en daarna Crying My Heart Out Over You.

Ja, we gaan naar de Benelux-artiesten. Modest Hippolyt Johanna Schoepen is geboren in Boom, België op 16 mei 1925 en overleden in Turnhout op 17 mei 2010. In België en Nederland kennen we hem beter onder zijn artiestennaam Bobbejaan Schoepen. En Bobbejaan was een Vlaamse zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstfluiter. En Bobbejaan heeft opgetreden in de Grand Ole Opry in Nashville. Gaan een nummer draaien. Ik weet al lang.

En toen kwam het bericht via de luidsprekers: willen alle familieleden van de vlucht 1203 zich vervoegen aan het kantoor op de derde verdieping. Plotseling sloeg mij de schrik om het hart toen men het vertelde, beklemd en verward. Nooit zal ik haar meer zien, in de hemel misschien.

In het Friese Akrum werd de countrygroep Early Birds opgericht door bassist Albert Veld en zanger-gitarist Henk Waringa. Aangevuld met drummer Koene Paulusma en zanger-gitarist Sybren Bangma. We gaan naar een Friestalige. Blijf bij mij.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Ja, welkom terug. Tweede uur van Country Rants. Nog een uur countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En we waren nog met het blok Benelux artiesten bezig. En we hadden nog één. Griet Wiersma is geboren in Driesem op 22 juni 1959. En Griet is een zangeres van het Friese levenslied. Na een periode van ziekte en verlies van haar man in 2025 maakte zangeres Griet Wiersma in 2026 haar rentree op het podium. En op 16 mei stond ze voor het eerst weer voor het publiek. We gaan weer de derde freestalige voor deze uitzending doen. Waas Dekbed.
1: Waas.

Ja, volgende week hebben we weer 2 uur lang country muziek van de Benelux artiesten, omdat het weer een even maand is. We gaan naar luisteren en vergelijk. Tumbling Tumbleweeds is een western nummer gecomponeerd door Bob Nolan, een van de oprichters van de Sons of the Pioneers. En Nolan schreef het nummer begin jaren 30, toen hij als caddy werkte en in Los Angeles woonde. Het werd voor het eerst opgenomen door de Sons of the Pioneers in 1934. En het werd een van de beroemdste nummers die met de groep geassocieerd worden of werden. We gaan dus inderdaad eerst die van Sons of the Pioneers draaien. Daarna de uitvoering van Hank Snow. En trouwens, dat moet ik nog even zeggen, dit is een verzoek van Jan van Houten uit Zerhuis te Veen.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren, jullie ook.

Herman Lammers Meijers werd geboren op 7 december 1952 in Assendorf, Duitsland. En sinds 1973 is hij actief als zanger en gitarist in de klassieke countrymuziek. En treedt hij op in heel Europa. We gaan van hem draaien. Putten Tears to a Tune.

Linda on My Mind. Is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Conway Twitty. Het werd in januari 1975 uitgebracht als de eerste single en titelnummer van het album Linda on My Mind. En het nummer was Twitty's 12e nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijsten. We laten hem horen in de uitvoering van Cooper's Run.

Ja, we doen nog maar even een blokje non-stop. Dat doen we met James William Anderson III. En die is geboren op 1 november 1937. En Bill Anderson, daar hebben we het over, is een Amerikaanse countryzanger, songwriter en televisiepresentator. Zijn zachte zangstem leverde hem de bijnaam Whispering Bill op van muziekcritici en schrijvers. Als songwriter zijn zijn composities sinds eind jaren 50 door verschillende artiesten gecoverd. En Anderson groeide op in Decatur, Georgia, en begon met het combineren van nummers tijdens zijn middelbare schooltijd. We gaan twee van hem draaien, uiteraard is een blokje non-stop. I wonder what the weather's like in Charleston. En daarna May You Never Be Alone.

0: I hope you never have to be alone like me.
1: Don Williams is geboren in Florida, Texas, op 27 mei 1939 en overleden in Mobile, Alabama op 8 september 2017. En Don was een Amerikaanse countryzanger en songwriter. Ondanks dat er geen vernieuwer van de countrymuziek is geweest, behoort hij tot de belangrijkste namen in dit genre. We gaan draaien Turn Out the Lights and Let Me and Love Me Tonight.

Louise Marcel Jones is geboren in Niagara, Kentucky op 20 oktober 1913 en overleden in Nashville, Tennessee op 19 februari 1998. Een grandpa, zo was de bekende naam Grandpa Jones, was een Amerikaanse banjo-speler en all-time music country en gospelmuziekzanger. En grandpa is lid van de Country Music Hall of Fame. We gaan naar When the Bees Are in the Hive.

Nou, doe nog maar even een blokje non-stop. Met James Talley. En die is geboren op 9 november 1944. En James is een Amerikaanse singer-songwriter in de country, country blues en electric blues. En James is geboren in Tulsa, Oklahoma. En James is een kunstenaar wiens visie op de Amerikaanse ervaring, zoals auteur David McKay heeft gezegd, verbazingwekkend origineel. We gaan de tweede draaien. Are they going to make us outlaws again? En Do Re Mi.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Favoriet op Crossroads Country Radio.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

It was dark, I was cold. Only 13 years old.

made and barely given the soul of all my tears left a crack

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
2: Groetjes van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
8: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: wij zijn The Young River.
1: En je luistert naar Crossroads Country Radio.
2: Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schent.
2: Groetjes van Sam Ramon.
3: Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!
1: I ain't been to church on a Sunday in a year of Mondays, but it ain't because I don't believe in Jesus. You know I have to give him credit

0: Te bang voor mijn vader, vooral als die had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
1: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.